Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! Stand! St